0: country, bluegrass, Americana, de beste muziek die we kunnen krijgen voor op de radio, hè? Vind ik tenminste wel. Want ja, wij hebben dan nog een keer de bijzondere mogelijkheden om daar heel veel van te draaien. En dat doen we ook graag. En ja, ik moet Ronald bedanken voor gisteravond, hè? Daar hebben we toch weer wat moois van gemaakt samen.
1: Dat laat ik graag aan de luisteraars over vandaag.
0: Oh.
1: Of die het leuk
0: ja,
1: van vinden.
0: Ja,
1: wij denken
0: er
1: van wel.
0: De mensen kunnen ervoor bellen.
1: Het wordt een hele leuke, gezellige uitzending.
0: Ja, nou, daar gaan we zeker voor zorgen verder. En ik noem Lucas volgende presentator.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, Luc. Henny als, ja, moet ik zeggen, derde of vierde presentator.
3: Maakt mij niet uit.
0: Maar Henny is er wel.
3: Ja.
0: Hallo. Goedenavond, Henny. En Patrick is er weer voor de technieken.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Patrick. En we begonnen met Jimmy LaFave. Eigenlijk een artiest die regelmatig door Leen en Harro wordt gedraaid. Maar wij hebben vanavond zo heel voorzichtig even eentje gepakt en gedraaid. Red Dirt Night. En dan gaan we... Oh, dat mag ik ook weer doen. Een fantastische bluegrasszangeres, Becky Buller. Ja, ik kan er nog zo heel veel over vertellen, maar... Is toch wel,
1: Becky heeft de achtergrond van klassieke viool. Ze heeft jazz gespeeld, de bas in een jazzband. En ze heeft een concert gezongen, ze heeft jazz gezongen. Ze heeft symfonieorkest gedaan. En gelukkig voor ons heeft ze daarna gewoon lekker bluegrass gedaan.
0: Dat vind ik veel belangrijker. En dan gaan we luisteren naar het nummer Nothing to You.

0: En ja, wat andere DJ's dan dat, of ja, DJ, of hoe gaan we het noemen?
1: Beetje verandering van spijs gewoon.
0: Ja.
1: We hebben ook keurig ondersteuning in het team. Dus het vaste techneutenteam is op pad. Die is op concert.
0: Ja.
1: Dus we hebben Patrick als extra. En toen hadden we zoiets. Nou, dan moeten we ook even onszelf laten vervangen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Wij kunnen lekker achterover leunen met deze hitte.
0: En dan,
1: we hebben gewoon twee hele sterke mannen te zitten. En die regelen het gewoon verder voor ons vanavond.
0: Komt wel goed, hè?
1: Ja,
0: nou, dan ga ik Luc het woord geven.
2: Ja. Nou, ik ben natuurlijk al verschillende keren op de EWOP geweest. Zoals de meesten wel weten. Ik kwam in 2008, 2009 en 2010 was er een leuke Duitse bluegrass band. Maar die is nooit op het podium geweest. Maar die was wel ontzettend goed. Ze kwamen uit Keulen en dat is, de band heet Guffet Grass. En ja, dat was heel interessant, heel mooi en hele mooie muziek. Eigenlijk, ja. Jammer dat ze nooit door de commissie zijn benoemd tot het hoofdpodium. Want wat ze neerzetten is echt werkelijk fantastisch. En dan gaan we nu naar Guffet Grass luisteren.

0: Nou, dit was dus Covered Grass. En je had het nummer nog niet genoemd, de titel. Maar dat ga ik even doen voor je, Luc. Ja. Het was Between the Years.
1: Between the Years, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, en fantastische muziek. Ja. Het is jammer dat ze eigenlijk nooit echt zijn doorgebroken. Wat Ronald net ook zei. Van, nou ja, dat zijn natuurlijk ook bands die dus gewoon kwamen. Alleen gewoon lekker om het seizoen te starten. En ja, elkaar te ontdekken en te zien en te horen. En ja, en deze band was daar ook één van. En
0: nou, mooi, Luc.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Bellamy Brothers. Wie kent dat?
2: Ja, wie denk je? Ik uiteraard, hè. Ja. En nog vele meerdere, denk ik. Maar ik denk wel dat ik er wel een beetje wat vanaf weet.
0: Ja.
2: En vooral van het nummer. Ja, dat nummer wat je zometeen gaat horen, dat is in maart 1977, ja, al een aardig eindje oud, is het nummer uitgebracht. Is op een album verschenen, Plain of Fancy, als ik het goed uitspreek. Het nummer gaat over iemand die een pijnlijke liefdesbreuk hebt, dus een relatie verbroken. Ja, dat is niet zo leuk. Die probeert te verwerken, uiteraard. En die kan 's nachts niet slapen en daar gaat het nummer een beetje over. Het nummer is geschreven niet door Howard en David Bellamy, wat ze meestal doen, maar totaal iemand anders. Dick Holder en Jerry Carra. Nog iets.
0: Moeilijk woord.
2: Een heel moeilijk woord, dat is niet van mij weggelegd, maar dat maakt niet uit. Je gaat luisteren naar een mooi nummer van hun Crossfire.

0: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb er weer drie uitgekozen. En weer uit de jaren 20, 30 ongeveer in die periode. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden dat ze toch af en toe eens een keer dat hele oude muziek horen. En dat doen we dan graag om dat één keer in de week als oude doos te laten horen. En dat doen we vanavond met Ernst V. Stoneman en Miss Irma Frost. En dan, ja, Luc, die ken jij misschien ook wel. Blind Alfred Reed. Of ken je niet?
2: Nou, het zegt me werkelijk niet zo heel veel, maar...
1: Maar hij was ook echt blind, die man.
2: Hij was ook blind,
1: ja,
2: oké.
1: Hij was echt blind, die man.
2: Dus hij was eigenlijk wel een beetje een collega van mij.
1: Ja. En dan Stems Quartet. En we beginnen dan... Oh, ik ga nog even zeggen welke de nummers dat zijn. Van Ernst V. Midnight on the Stormy Deep. En dan Blind Albert. Just Must Unload. En dan de laatste in het rijtje van drie, Because I Love Him. En we beginnen met Midnight on the Stompy Deep.

0: Dus de Ed, of nee, dat is misschien, ik weet het niet, Adam Price.
1: Ja, en hij is zichzelf weer. I'm me again.
0: Oh, ja, ik moet het ook allemaal leren hoor.
1: Hij heeft zichzelf weer
0: teruggevonden. Ja, ja, ja.
2: Oké. Okay.
0: Goed, dan gaan we. Ja, Luc, Bluegrass?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij voor de hele uitzending Bluegrass?
2: Nou, bijna wel.
0: Bijna wel.
2: Op één plaat na. Op één liedje na heb ik allemaal bluegrass uitgezocht.
0: Oh, fantastisch, Luc.
2: Ja, want weet je, ik ben natuurlijk toch echt wel bluegrass gek. Ja. Gelukkig wel.
1: En daarom hebben we Henny ernaast zitten om een beetje tegenwicht te bieden.
0: Ja, ja, tegenwicht. Zeker weten.
2: Maar het leuke is, deze band, die is alles wel eens eerder natuurlijk in de uitzending geweest. Natuurlijk niet live in Nederland, helaas.
0: Nee, nee, nog niet.
2: Nog niet, maar wie weet wat het zou kunnen komen. Dit is al van een dit liedje wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje van eigenlijk een cd. Dat heet de Country Duets. En daar vond ik het nummer van de Cox Family, No Longer Sweetheart.

0: De Cox Family, Luc.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En wie speelde de dobro? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk in dit geval maar één zijn. En dat was Jerry Douglas. En de rest van de Cox Family weet ik niet, tenminste niet allemaal. Maar Suzanne Cox die zong dit nummer in ieder geval.
0: Oh, dat kan me. Volgens mij hoorde ik Alison Krauss er ook bij.
1: Ook, die hoorde ik ook stiekem op de achtergrond.
2: Ja. En zoals de goede Bluegrass betaamt, is het natuurlijk een liedje over pijn in je hart.
1: Ja.
2: En dit ging over een ex.
1: Ja. Oh, ja.
2: Het is niet langer meer mijn liefje.
1: Nee.
0: Ach, wat jammer.
1: Ja. Ja. Zo gaat het.
2: Maar dan gaan we maar gewoon luisteren naar de late radio van 's avonds.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
2: Ik heb helemaal leuk meegenomen.
3: Ja, ik heb een heel leuk nummer gevonden. Want ik was een keer aan het winkelen en ik zag een hele mooie LP ergens liggen. Ik denk, hey, die moet ik hebben. En dan ga ik thuis luisteren. Ja. En dan kwam ik een heel mooi nummer tegen. En ben ik een beetje in gaan verdiepen. Dit nummer komt uit 1975. De exacte datum weet ik niet wanneer hij uitgebracht is. Maar hij staat op de LP van hem. Winston. Het gaat over, ja, zal ik het even heel goed zeggen, over eenzame nachten. Dus ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik heb af en toe eenzame nachten, ja. 's morgens vroeg. Ja. Dan ben ik bijna alleen op de weg of andere mensen. En dan gaat het liedje een beetje over. Dus, bij deze. Moet ik even nakijken. Late Night Radio.

0: hem in het verleden 3 keer in Nederland kunnen zien. Amsterdam en 2 keer in Rotterdam. John Denver.
1: Dat lijkt me helemaal geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dat geloof ik.
0: Maar ik was nog maar een klein broekje dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben ook een van de gelukkigen geweest die hem 1 keer heb mogen zien in de vereniging in Nijmegen. En dat is al heel lang geleden. Ja.
3: Echt geweldig was dat.
2: Echt een geweldig concert.
3: Goed, heb je de volgende ook gezien, Luc?
2: De volgende heb ik ook gezien. Alleen deze keer waren ze wel in Nederland. Maar ik heb ze helaas zelf niet gezien. Maar vriendje Ab, die heeft mij een prachtige cd toegestuurd. Van Erik Brees en Tom Joets. En we kennen ze natuurlijk. Hier bij Counterland kennen we ze zeker. En ja, het zijn 2 echte virtuozen op de gitaar. En 2 prachtige mooie stemmen. Ik zei net nog voordat de uitzending begon van... Ja, eigenlijk staan ze bij mij net als Alison Krauss gewoon op nummer 1. Want deze jongens die zijn werkelijk fantastisch. En dan ben ik even de titel kwijt.
4: Circle and Square.
2: Circle and Square.

0: Nou, hoe mooi was dat? Ik wou het toch even helemaal uit laten klinken, dat nummer. Want dat is gewoon veel te mooi om te luisteren.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. Dit zijn toch echt, ja, echt grootheden. Hè? Ik bedoel, ja, we hebben ze natuurlijk al verschillende keren gezien. We hebben natuurlijk in Drebbelong zijn ze natuurlijk in 2024 voor het laatst geweest. Dit jaar waren ze wel in Nederland. En Ab is daar zeker geweest. Ja. En die heeft dit ook mooie album voor mij weten te kunnen regelen. En ik ben er zeer blij mee. Want ja, zulke goede muzikanten. En zulke aardige mensen. Want dat zijn het ook vooral dat. Ja. Echt geweldig. En ja, ik hoop echt nog veel meer van ze te horen. En ook nog veel meer van ze te draaien. Dit is echt een primeur. Want deze cd is eigenlijk nog echt zo vers. Dat eigenlijk is hij nog een beetje warm.
2: Ik wou zeggen, komt de warmte nog er vanaf?
1: Bijna wel. Bijna wel.
0: Dus de vingers eraan gebrand.
1: Ja, maar het is werkelijk fantastisch.
0: Ja.
3: Deze kennen we wel beter, maar de volgende wat minder. Miste ik niet.
2: Nee, dat klopt. Het is een nieuwe band in Nederland. Of een nieuwe band. Ze bestaan ongeveer 2,5 jaar. En ze komen uit Ede, Wageningen. Een samengestelde band. Ja, dus bijna bij de deur. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien is uitgebracht in september 2025. Het gaat over, moet ik even gauw spieken. Je moet positief zijn en het verleden achter je laten. Daar gaat het hele liedje een beetje over. Gewoon alles wat je hebt meegemaakt, negatieve dingen, even vergeten. En dan ga je luisteren. Ik ben even gauw de titel, de tekst.
3: Follow the sun.
2: Ja, hartstikke
3: achter
2: goed.
3: De zon aan.
2: Ja.
3: Van Firestone.
2: Zeker weten. Luister maar gezellig mee met z'n allen.

0: Ja?
1: Vanavond gaan we meer richting de maan, hè?
0: Want ja, zeker weten.
1: Follow the Sun, dat doen we vanavond nee, niet meet.
0: Dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ja, ja zeker.
2: Dat was de band Firestone. Prachtig.
1: Ja, ik ga het even wat van opzoeken.
0: Ja.
1: Nou goed, dan ga ik even toch een stukje terug in de tijd. En dat was in het begin dat we dus in de...
2: En even op je voorthuis, helemaal in het begin?
1: Ja, helemaal in het begin. We hebben eerst natuurlijk van allerlei... het was wel gelijk in...
2: Ja, maar zeker in het begin, in het voorthuis, was hij erbij.
1: Chicane, Kaan. Chicane is het, ja.
2: Ja.
1: En ik heb hem gesproken. Op mijn manier een klein beetje Engels met hem. En dat ging eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus, maar hij gaf mij een cd. Hij zegt, ga me die kiezen maar draaien voor de radio. Dus daar heb ik nou een stukje muziek van. On This Old Farm.

0: Kijk, en dat is weer live. En dat doe ik bij Kant Rand graag. En heet u weer welkom bij het tweede uur van Kant Rand.
1: We hebben een prachtig opener van Rhonda Vincent.
0: Ja, zeker.
1: Wat een stem die meid, hè?
0: Ja, Rhonda Vincent. Ze heeft toch een broer?
1: Driving Nails in My Coffin, zong ze. Ja. Daar zal het maar niet over hebben.
0: Nee.
1: Het wordt een damesblokje. We zijn altijd trots op bij Countryland namelijk dat we de boel een beetje in evenwicht houden. Mm-hmm. Evenveel mannen als vrouwen. Want er wordt natuurlijk in de country en de bluegrass door de heren goed gezongen en gespeeld. Ja. Maar door de dames zeker meer ook even goed.
0: Ik ben op het moment die geluidsbanden die ik heb aan het afluisteren. Maar er komt bijna geen vrouwen in voor, hè?
1: Nee, dus besteden wij er weer aandacht aan. Ja. En nou gaan we wel van links naar rechts, van nieuw naar oud, naar jong, moet ik nou zeggen. Naar jong en jong en jong, iets ouder, hè? Jonger ja. Ongeveer.
2: Even binnenland naar buitenland.
1: Ja. Je hebt het al een keer eerder aangekondigd natuurlijk, dat we deze periode even wat tijd besteden aan deze grand old dame van de country.
0: Ja, en waarom? Omdat ze zo bijzonder is. En ik heb ze gezien de afgelopen maanden.
1: En dan hebben we het natuurlijk over Emmylou Harris.
0: Ja. En zullen we maar gelijk zeggen wat de titel is? If I could only win your love.

0: Ja, Emelo Harris, ik heb ze met heel veel plezier bekeken en beluisterd. En wat het mooiste was, wat ik het leukste vond, dat onze Nederlandse Hilde Vos
1: ja.
0: ook te maken heeft gehad met
1: ja, Emelo Harris. Ja, dat klopt, ja.
0: Maar daar weet jij meer van, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die heeft een tour gemaakt, zeg maar, van Emelo Harris door Nederland met haar repertoire.
0: Ja.
1: Dus zij volgen de sporen van een hele goede zangeres uit Amerika. Maar we hebben het nu over Hilde Vos zelf. Want die heeft ook eigen nummers gemaakt. En die is ook druk bezig met liedjes maken en alles. Dit nummer bijvoorbeeld, dat komt uit 2023. Komt van haar album Home. Ze heeft een heel mooi album gemaakt. Dit nummer gaat over een fijne jeugdherinnering. Over iemand die lange tijd ergens anders heeft gewoond. Dus is verhuisd. Is later weer teruggekomen naar het oude stekje. En herinnering opgehaald van ik had eigenlijk nooit weg moeten gaan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. All these years.

0: Ja, onze vrouwen half.
1: Ja, een blokje.
0: Ja.
1: Want dat past Hilde absoluut intussen. Want een schitterende stem.
0: Ja, Hilde is fantastisch.
1: We hebben het gelukkig al vaker kunnen bewonderen in Gandhiland. En we gaan nog veel vaker weer wat van horen.
0: Ik heb de kans dat we het jaar nog een keer in de uitzending krijgen.
1: Het voordeel van al die wisselende presentatoren, Henny, jij en Luc, is dat we heel afwisselend zijn in de muziek vandaag.
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: En dan moet ik zeggen, dan mag je eigenlijk nooit een favoriet hebben. Zeggen sommigen.
0: Ja, nee.
1: Ik vind het heel vervelend voor Henny en voor jou.
0: Oh.
1: Maar Luc heeft nu toch echt mijn favoriet.
3: Echt waar?
1: Ik vind dit zo'n beetje het mooiste, mooiste liedje over liefdesverdriet die er ooit is geschreven.
0: Ja.
3: Ja.
1: En zeker als je de tekst goed beluistert en snapt wat ze bedoelt, is dit zo ongelooflijk hard die binnenkomt.
0: Maar goed, we hebben voor een poosje geleden hebben dus de zangeres ook die een Nederlandse versie ervan gemaakt heeft. Ook,
1: ook die was mooi, maar de echte is nog mooier.
3: De echte is eigenlijk nog mooier. En ja, natuurlijk in begin dit jaar is Dolly, en daar gaan we het over hebben, is dit jaar 80 geworden. 80 kaarsjes mocht ze uitblazen. Ik hoop dat ze nog goede jaren mag doorgaan met deze prachtige muziek maken, want zij is wel een van de allergrootste in Amerika als het daarom gaat. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met The Grass is Blue.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat vind jij ervan, Luc?
2: Ja. Wat vind ik ervan?
1: Nou ja, muziek is emotie. Hebben we het wel vaker over, Luc.
0: Ja,
2: woorden schieten hier
1: en dit is,
2: tekort.
1: Dit is vol emotie, dit raak je vol in je hart.
2: Ja. Woorden schieten gewoon tekort. Het is
0: dat geloof ik.
2: Zo intens. Zo recht uit het hart. En dan kun je toch zien dat Dolly echt een mens is.
0: Ja.
2: En ik weet zeker dat als Dolly hier zou komen, dat ze ons allemaal omarmt. Want dat doet ze met de muziek. En ze is echt, geniaal. Ze doet hele goede dingen voor de wereld. Ik wou dat iedereen zo was, want er was er nooit oorlog. En nooit ellende. Echt. Ja. Dolly is echt...
0: Mooie woorden, Luc.
2: Ja.
0: Fantastisch. Hey, we gaan nog een stapje naar nog een vrouw.
1: Zeker.
0: En dat gaan we doen met Carrie Underwood. En had jij er wat over?
1: Nou, Carrie vindt gewoon dat zij ook mee wil doen met het vrouwenrijtje.
0: Oh, ja.
1: Dus ze schreeuwt heel hard tegen jou. Count me in.
0: Ja.

0: Dit viel mij erg mee. Zo'n goede zangeres.
1: Nou, wat Henny net al zei, is er pas keurig in het rijtje van, ja, van ja, zes. Zeker, die we nu gehad hebben. Het is altijd goed om eens een keer, dames, we doen, ja, Ronde Vincent, Emily Harris, Hilde Vos, Dolly Parton. Ik denk dat Hilde het wel leuk vindt dat ze dus in het rijtje staat.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij vinden ook dat Hilde daar absoluut in thuis hoort.
2: Ja, ja, dat vind ik zelf ook.
1: 100%. En natuurlijk nu Carrie Underwood als nummer 6. Dus ja, we hebben toch een heerlijk leuk rijtje van dames. En die verdienen het ten zeerste om dat te doen. En dan maar de volgende zijn passen niet in dat rijtje van de dames.
0: Nee.
1: Maar ze passen er zeer zeker wel bij je kant dan.
0: Dat zeker. En het zijn jongens die regelmatig bij de Eeuw opkwamen. En daar vond ik hun eigenlijk wel een topband in. Wat ze op de Dobro deden, fantastisch was dat. Het was echt genieten. Ik ging er ook altijd speciaal voor in de zaal zitten. Ik had echt wel bandjes dat ik denk van, nou, ik ga even op een andere plek zitten. Maar waar deze band kwam, ging ik in de zaal zitten.
3: Ja, maar ja, dan noem je ook wat op, hè. Jeroen Smol op de Dobro.
0: Ja.
3: Bedoel, ja.
0: Ja.
3: Dat is de Nederlandse Jerry Douglas, toch?
0: Zeker.
3: Absoluut.
0: Zeker, ja.
3: En eigenlijk de rest van de band is natuurlijk net zo goed. En we hebben ze de laatste keer op de EWOP ook echt gehad. En hebben we met z'n allen intens van genoten natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
3: Ik bedoel, de Tennessee Stuts, ja. Geweldige band.
0: En dat gaan we beluisteren met het nummer All You Can Eat.

0: Mag ik het zo zeggen, Ronald, een stukje toch uit de oude doos?
1: Bijna wel, ja. Carl Roberts Butler was namelijk geboren in 1927 en hij was getrouwd met Pearl D. Jones en die was ook geboren in 1927. Ah. Dit liedje komt uit 1962, toen zijn ze namelijk toegetreden.

0: tot de Grand Ole Opry. En dan maak ik natuurlijk gebruik van om mijn eigen show een beetje goed in de picture te zetten. Waaronder dus inderdaad dit liedje, Don't Let Me Cross Over. En die bracht het daardoor door op de nummer 1 plek. En dan hebben ze 3 maanden gebleven op dat plekje.
1: Kijk.
0: Dus Don't Let Me Cross Over. Nou ja, het slaat wel. En het hoort niet helemaal bij Countryland, want wij doen het juist wel.
1: Ja.
0: Dat crossover, we vliegen toch alle kanten op.
1: Van alle kanten op.
0: Maar dat geeft niet. Ik ben heel blij dat je Luc hebt uitgenodigd, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, daarom dat we naar de volgende gaan.
0: Ik weet niet of
1: hij
0: opzettelijk gedaan heeft dat hij wist dat hij met mij zat, dat hij dit soort prachtige muziek uitkoos.
1: Nee, maar goed, hij vond het wel leuk om eens een keer te doen, zei hij.
0: Hij kwam ook al een keer met Mark Knopfler aan voor me, bij mij ben ik ook wel happy dan.
1: Ja.
0: Maar de volgende ook weer.
1: Ja, vertel hem eens over, Luc.
2: Het is natuurlijk een dingetje, hè. Wij hebben natuurlijk heel veel dingen hebben we wel gemeen als het gaat om de muziek.
0: Volgens mij kennen we elkaar al een tijdje.
2: We kennen elkaar al een tijdje, we lopen al een tijdje met elkaar mee. Maar goed, het is natuurlijk ook zo. Ik ben ooit eens een keer, ik heb het eens eerder gehoord, veel eerder al dan dat ik wist dat ik ooit nog eens een keer bij Countryland zou gaan presenteren. Maar ik kwam eens een keer, op de radio hoorde ik eens een keer een liedje en het was van de Steel Drivers. En dan moet ik toch even wat zeggen. De Steel Drivers, daar zit een hele goede zanger in met een hele mooie rauwe stem. Ja, dat is Chris Stapleton. En dan blijkt het ook weer een favoriet zijn van Ronald. Nou ja, goed, we gaan dus luisteren naar Dark Whiskey. MUZIEK

0: Cool Drivers. Luc, dankjewel,
1: ja.
0: Jongen. Was fantastisch.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk. Hè?
0: Ja.
1: Het is toch een hele goede band. En ja. Geweldige muzikanten allemaal. Dus, ja.
0: Dan gaan we weer naar Henny. En ja. Dat doen we met welke band, Henny?
2: Ja, het is eigenlijk geen band. Het is een solo-artiest.
0: Solo-artiest?
2: Ja. Het lijkt op een band.
0: Ja.
2: No Cent.
0: Oh.
2: Dat is zijn artiestennaam. Maar zijn eigen naam is Sipke Visser. Misschien bekend van jullie, dat jullie hem kennen ergens.
0: Nee.
2: Hij heeft in de verschillende bands wel gespeeld, maar dat geeft helemaal niks. Hij heeft een paar solo-liedjes uitgebracht. Hij is al een paar jaar bezig. En dit nummer heeft hij in 2024, op 12 mei, heeft hij die uitgebracht. Het gaat over zijn beste maat is in 2012 overleden aan botkanker. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk voor die man. Hij had een relatie. Met een hele mooie vrouw. En jaren later hebben ze weer een nieuwe relatie gekregen. Dus ze kon het leven weer opbouwen. En weer de nieuwe liefde gevonden. En daar gaat het verhaal een beetje over. Een soort eerbetoon aan zijn maat. Maar ook van andere mensen die een dierbare verloren zijn. En weer een nieuw leven opgebouwd hebben. Het liedje heet Only One Cowboy.

0: Dat is mooi, Annie.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat stemt niet, man.
1: Ja, hè?
2: Geweldig. Ja.
0: Daar willen we absoluut wel meer van horen.
1: Ja. Ja. Gaan we meer over draaien binnenkort.
2: Fijn, dankjewel, Annie.
0: Graag gedaan. Als je Annie in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van de Bellamy Brothers.
2: Ja.
0: Als je Luc natuurlijk in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van...
3: Ja, van wie, hè?
2: Ik zou het niet weten.
3: Ons engeltje.
2: Oh,
3: en ja, we hebben natuurlijk vele engeltjes, maar dit is nog wel echt mijn engeltje. Het leuke is dat ik had vanmiddag een optreden op Vetela Muziek in Ermelo. Dat is een festival wat jaarlijks terugkomt en wat dit jaar al 20 jaar bestaat. En toen heb ik een liedje gespeeld, ook wat Union Station speelt. En dit keer, deze uitvoering die we nu gaan draaien, is natuurlijk van Alison Krauss en de Union Station. Maar dat was nog met Adam Steffi erbij en Jerry Douglas op de dobro, Barry Bales aan de bas, Ron Block op banjo, Adam Steffi op mandoline en gitaar. En we gaan nu luisteren naar het nummer I'm Alone Again.

0: Ja, dit blijft prachtig, Luc.
1: Ja, het is zeker. Het is natuurlijk, dit is al van het album uit 1989, als ik wel heb. Het is eigenlijk ja, het tweede album van Alison Krauss. Dus het was nog echt nog voordat ze... ja, ze heeft ook een stemoperatie achter de rug, geloof ik. Heeft ze ooit eens gehad, geloof ik. En ja, dit was nog echt dat ze dat hele jonge stemmetje heeft.
0: Ja.
1: En ja, goed. Blijf niet... ja, blijft gewoon schitterend natuurlijk. Hè? Zeker de, ja, dit soort leuke oude bluegrass liedjes van haar.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk het hele oeuvre van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel mee aan meegedragen.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker,
1: het is natuurlijk zoiets. Kijk, ja, zo'n artiest, die moet natuurlijk eens in de zoveel tijd weer even voorbij komen natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan gaan we naar, ja, ik zit even naar Henny te kijken.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ja, jij hebt toch wel erg gedoken in de ton van Nederlandse muziek.
2: Ja, ik vond dat wel leuk dat ze ook een beetje aandacht kregen.
0: Nee, fantastisch.
2: Ze krijgen genoeg aandacht hier, zo live artiesten, solo artiesten vooral. Maar ook bands zijn heel goed in Nederland. Onder andere deze, dat zijn de Rambling Boots. De band bestaat al een jaar of 7, 8. En de band is in 2018... Ja, hebben ze een DCMA Award gewonnen voor beste nieuwe countryband en beste akoestische band. Nou, dan wil heel wat zeggen dat het best wel een hele goede band is.
0: Ja.
2: Daarom dit liedje ook. Het liedje gaat over het verlangen van het gevoel van vrijheid te houden en genieten van het leven zoals het is. Het koesteren van een bepaalde periode dat je eigenlijk goed voelt en goed wil blijven voelen. Het nummer is uitgebracht op 10 november 2023 als een losse single, want ze hebben nog geen LP's uitgebracht, wel heel veel singles. Ze zijn ook heel goed op Spotify te vinden, deze band. Maar luister naar dit hele fantastisch mooie nummer, Everlasting Holiday.

0: Avond. En Luc wou nog wat over deze band zeggen, want die kent hij heel goed. Ja, ik zelf ook.
1: Ja, nou, dat was dus de band Lazy Tater met Beppi op bas en zang, Beppi Gausman. Jan Pals op mandoline. Ronnie Snippen op gitaar. Geert van Schoonenwoed en Bezemer destijds op de banjo.
0: Ja.
1: En ja, en ik denk Bruno Hoek op de dobro. En we kennen ze natuurlijk al jaren. De band bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar het was een hele goede band en gezellige mensen. Dus ja, bij deze.
0: Dankjewel, Luc. En dan ga ik even rondkijken op mijn telefoon. Om dan te zien wat er volgende week gaat gebeuren. Want daar hebben we ook wat bijzonders. We hebben dan de uitzending met Jos en Ab. En die hebben, Jos die heeft een interview met Me Mary. Ook voor sommigen onder ons een hele bekende artiest. En ik denk dat het een telefonisch interview gaat worden, want ze was niet in Nederland. Dus om u verder te bedanken, ga ik eerst Ronald bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En Luc, jij weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Eddie, jij ook weer bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat ik het leuk gevonden heb.
3: Ik vond het fantastisch.
0: Nou,
3: ja, zeker weten.
0: Mag nog een keer gebeuren.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Nou, daar houden we ons aanbevolen.
0: Ja, nou Patrick, jij ook weer bedankt voor de techniek.
3: Zitten we goed?
0: Goed zo. En we gaan eigenlijk afsluiten met het laatste woord naar onze luisteraars. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
4: That's the wrong chord, guys.
5: Thank you.